0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedendag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren 2 Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overgevecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield 1 verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO.

你懂。Soms is mijn hart één grote puinhoop. Soms is mijn hoofd mijn beste vriend. En soms komt een traan als ik naar huis loop. Want dan vraag ik me af of ik jou in mijn armen niet langer had verdiend.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren 2 Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield 1 verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overweg Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Let's do it.
0: Wij zijn

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. En tot zover het nieuws.
2: De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaans-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van 2 Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de 3e dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En tot zover het nieuws. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Dit is DNO. Rijkswaterstaat voert tot en met maandag 8 juni groot onderhoud uit aan de A28 in Drenthe. Op verschillende trajecten wordt gewerkt aan het wegdek en aan viaducten, onderdoorgangen en tunnels. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging, met name in de ochtend- en avondspits. De werkzaamheden vinden plaats tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen, vanuit de richting Groningen naar Hogeveen en tussen Bijlen en Assen vanuit de richting Hogeveen naar Groningen. Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen De Wijk en Eihorst en in het landschap van het grensriviertje De Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. In Letland is defensieminister Andris Pruts opgestapt. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Nieuwtje.
1: Dit is DNO. Kunstliefhebbers, opgelet. Feest van de Geest is een fantastische route langs 17 kerken in de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel. Beleef kunst van meer dan 35 kunstenaars in een unieke omgeving die uitnodigt tot contemplatie en verwondering. Geniet van de historische architectuur van de kerkgebouwen, sta stil bij het Pinksterverhaal en ontdek de prachtige omgeving. Het Feest van de Geest begint op 14 mei en duurt tot en met 25 mei. Voor exacte data en tijden kijk op de website www.feestvandegeest.nl/OZWD. Een supermarkt met 8 appartementen, 5 winkels en een vrijstaande woning aan de Oude Rijksweg 457 in Rauwveen is weer een flinke stap dichterbij gekomen. De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften heeft 4 bezwaren tegen de bestemmingsplanwijzigingen afgewezen. Volgens de initiatiefnemer is Welstand akkoord met alle tekeningen en zou een omgevingsvergunning binnen een paar maanden geregeld kunnen zijn.

0: this great balls of fire.
1: Great balls of fire.

0: fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you my best friend? I'm not playing on my thumb. Real nice, somebody show him fun. Come on, baby. Drive crazy. Goodness gracious, this is great. Balls of fire.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En tot zover het nieuws. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang met vooral drukte op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 10 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Er wordt een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A27 vanuit Almere tussen de afrit Almere Haven en Hilversum 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius op te halen. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. En in Apeldoorn werd gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot Second Life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
5: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius op te halen. Het schip zelf vaart daarna terug naar Nederland. Gisteravond landde al een groep opvarenden op Eindhoven Airport, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten bij thuiskomst 6 weken in isolatie, een maatregel waarvan minister Hermans erop vertrouwt dat deze ook wordt opgevolgd. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten onder een wankele wapenstilstand, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. En in Apeldoorn werd gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En tot zover het nieuws. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 14 kilometer met een half uur oponthoud. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 met daar een kwartier vertraging. Dan de A4 richting Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude 19 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen 12 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Let's do it.
14: Wij zijn

0: Dit is DNO.
1: Het Rode Kruis zoekt 80 nieuwe vrijwilligers in Noord-Nederland, specifiek om eerste hulp te verlenen. De hulporganisatie zoekt hulpverleners voor sportevenementen zoals de Marathon van Groningen, feestdagen zoals Koningsdag en culturele evenementen als de Tall Ships Races in Harlingen. Iedereen die zich aanmeldt krijgt van het Rode Kruis een gratis uitgebreide EHBO-cursus. In ruil daarvoor zijn ze een aantal uur per maand inzetbaar als hulpverlener, ook in noodsituaties. Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl, waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. En gisteravond liep het opnieuw uit de hand in Apeldoorn. Voor de derde dag op rij werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Kunstliefhebbers, opgelet. Feest van de Geest is een fantastische route langs 17 kerken in de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel. Beleef kunst van meer dan 35 kunstenaars in een unieke omgeving die uitnodigt tot contemplatie en verwondering. Geniet van de historische architectuur van de kerkgebouwen, sta stil bij het Pinksterverhaal en ontdek de prachtige omgeving. Het Feest van de Geest begint op 14 mei en duurt tot en met 25 mei. Voor exacte data en tijden kijk op de website www.feestvandegeest.nl/OZWD. Fietsers en wandelaars in en rond Rauwveen hebben er een nieuwe voorziening bij. Bij de Veldschuur is een rustpunt geopend waar recreanten even kunnen pauzeren, iets kunnen drinken en gebruik kunnen maken van een eco-toilet. Ook buiten de openingstijden van de Veldschuur is de plek toegankelijk. Met het rustpunt hopen de betrokkenen een laagdrempelige en praktische toevoeging te bieden voor iedereen die de omgeving bezoekt. De plek is bedoeld voor fietsers, wandelaars en andere recreanten die onderweg even willen stoppen.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. En gisteravond liep het opnieuw uit de hand in Apeldoorn. Voor de derde dag op rij werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En tot zover het nieuws. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu op. Op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid, 9 kilometer, met bijna een half uur vertraging. A20 vanuit Gouda, tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Delfshaven, 6 kilometer, met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kant vanaf knooppunt Terbrechtseplein via de zuidkant van Rotterdam over de A16, A15 en de A4. A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en het Gelredoom 7 kilometer en daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ben je een sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is DNO.
1: Rijkswaterstaat voert tot en met maandag 8 juni groot onderhoud uit aan de A28 in Drenthe. Op verschillende trajecten wordt gewerkt aan het wegdek en aan viaducten, onderdoorgangen en tunnels. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging, met name in de ochtend- en avondspits. De werkzaamheden vinden plaats tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen, vanuit de richting Groningen naar Hogeveen en tussen Bijlen en Assen vanuit de richting Hogeveen naar Groningen. Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl, waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht.

dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland. En hiertegen wordt al lang fel geprotesteerd. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tijdens de Leidenmarathon is dit weekend een meisje van 15 overleden. En bij een steekpartij in een woning in Boksmeer is gisteravond een man gewond geraakt aan zijn hoofd. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen De Wijk en Eihorst en in het landschap van het grensriviertje De Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. Fuse, de bekende huisband van het tv-programma Podium Klassiek, weet live een muzikale wereld te scheppen die je alleen bij hen kunt beleven. Ze treden op vrijdag 22 mei om 8:15 op in de Grote of Mariakerk in Meppel. Het zestal van Fuse vormt een bijzonder raderwerk van strijkkwartet, contrabas en drums met een eigen geluid dat geen muzikale uitdaging uit de weg gaat. Loeistrak, fris en uit het hoofd. Maak kennis en geniet van muziek van Maurice Ravel, Béla Bartók, Theolonius Monk, Thomas Beyer en vele anderen. Een kaartje kost €27,50.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland en hiertegen wordt al lang fel geprotesteerd. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Volgens de politie is er alleen glasschade. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Tijdens de Leiden Marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden. Dat gebeurde tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, dat wordt onderzocht. En vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. En bij een steekpartij in een woning in Boksmeer is gisteravond een man gewond geraakt aan zijn hoofd. De daders zijn nog niet gepakt. Volgens de politie zijn er 3 betrokkenen in een auto weggereden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor het incident was. En tot zover het nieuws. De nieuwe week begint koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan met regelmatig buien.
6: Is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. A28 van Groningen naar Zwolle tussen de Wijk en Staphorst 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A32 van Heerenveen naar Meppel. Daar staat file door het ongeluk op de A28 tussen Meppel en knooppunt Blankhorst. 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De bouw van nieuwe windmolens in Nederland ligt bijna helemaal stil. Werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland, een initiatief waar al langer veel protest tegen is. En het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Het weer tenslotte, de nieuwe week begint koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan met regelmatig buien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: De bouw van nieuwe windmolens in Nederland ligt bijna helemaal stil. Omdat oude regels niet meer gelden, weten bouwers niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast worden veel plannen tegengehouden door buurtbewoners en zit het stroomnet op veel plekken simpelweg vol. Ondertussen worden oude windmolens zelfs weggehaald. Werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland. Een initiatief waar al langer veel protest tegen is. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Door de explosie zijn meerdere ruiten vernield, meldt de politie. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En tot zover het nieuws. Het trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Met een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
13: Vaarwel, oude onderbroek.
12: Ich bin Andy Meister.
14: Let's do it.
2: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Dauwtrappen is een traditie om heel vroeg in de ochtend een wandeling te maken. Dat kan dit jaar op donderdag 14 mei in Echten. De start is om 6 uur bij het Huis met de Bellen. Onder leiding van een gids hoor je onderweg leuke verhalen en is er een interessante pauze bij een lokale agrarische ondernemer. Na de wandeling van ongeveer 10 kilometer staat er in de Olde Karke een heerlijk luxe ontbijtbuffet klaar. Samen genieten van een frisse wandeling door de natuur en gezelligheid. Kosten inclusief ontbijt €15. Maak het mee en meld je snel aan, want vol is vol. Opgave per mail voor maandag 11 mei naar huismetdebellen@gmail.com. Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al om 3 uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. De term dauwtrappen komt daar vandaan. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben. Op 14 mei gaan we ook vroeg uit de veren om het Dwingelderveld te zien ontwaken. Halverwege de tocht staat er een heerlijk ontbijt klaar. Een welkome beloning na een stevige wandeling om vervolgens de tocht verder af te maken. Meer informatie is te vinden op www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-Dwingelderveld.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Het weer nog, het trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. En een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Een expositie van werken van Trix Rens en foto's van de Reestkiekers. Hoe kun je kijken naar het interessante natuurhistorisch gebied de Ommerschans, net buiten Balkbrug? De nieuwe expositie Ommerschans Belicht geeft antwoorden. De expositie Ommerschans Belicht is te zien van 3 mei tot en met 5 juli in de Reestkamer Oud Averreest 5 in Balkbrug. Openingstijden zaterdag en zondag van 2 tot 4. Gesloten op Tweede Pinksterdag. De toegang is gratis. Op zondag 17 mei klinkt opnieuw het startschot voor de Kolonieloop. Een hardloopevenement dat inmiddels is uitgegroeid tot een geliefde traditie in de gemeente Westerveld. Met maar liefst 1000 deelnemers belooft het opnieuw een sportieve en sfeervolle dag te worden. Dwars door het unieke landschap van de koloniën van weldadigheid. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10, 15 of 21 kilometer... met daarnaast een speciale 2,5 kilometer loop voor de kinderen.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brent-olie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. En tot zover het nieuws.
6: Af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
17: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie?
16: Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het Hantavirus. Het datacenter van North Sea in Almere krijgt uiterlijk woensdag weer tijdelijke stroom. Afgelopen donderdag brak daar brand uit, waardoor het stroomnet beschadigd raakte. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet, meldt het OM. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. En camperbezitters zetten massaal hun busje te koop, nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief. De Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het datacenter van North Sea in Almere krijgt uiterlijk woensdag weer tijdelijke stroom. Afgelopen donderdag brak daar brand uit, waardoor het stroomnet beschadigd raakte. Veel gebruikers van het datacenter hadden last van storingen, zoals bij Universiteit Utrecht, waar toegangspassen niet meer werkten. Door vertraagde levering van onderdelen duurt het herstel langer dan verwacht. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. En camperbezitters zetten massaal hun busje te koop, nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet meer op. En tot zover het nieuws. Af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file door een ongeluk tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Waterberg. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Het ongeluk gebeurde op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daar is de weg nu helemaal dicht voor bergingswerkzaamheden. De afsluiting is tussen knooppunt Waterberg en de afrit Schaarsbergen. De andere kant op vanuit Duitsland staat file tussen knooppunt Velperbroek en de afrit Oosterbeek. 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren. Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Let's do it. Hey.

0: Dit is DNO.
1: Een expositie van werken van Trix Rens en foto's van de Reestkiekers. Hoe kun je kijken naar het interessante natuurhistorisch gebied de Ommerschans, net buiten Balkbrug? De nieuwe expositie Ommerschans Belicht geeft antwoorden. De expositie Ommerschans Belicht is te zien van 3 mei tot en met 5 juli in de Reestkamer Oud-Averreest 5 in Balkbrug. Openingstijden zaterdag en zondag van 2 tot 4. Gesloten op Tweede Pinksterdag. De toegang is gratis. Muziek in de Wiek gaat op herhaling. Op zondag 17 mei vindt in de wijk de tweede editie plaats van het gratis toegankelijke festival. Tussen 1 en 6 veranderen huiskamers en tuinen in het dorp in intieme podia voor live muziek. Bezoekers kunnen een gevarieerd muzikaal programma verwachten dat varieert van Ierse folk, semi-akoestische muziek, rock, metal en van boerenrock tot klassiek.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en de AOW niet schrapt. In het Vondelpark geldt vanaf vandaag een verbod op fatbikes. Ook een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het Hantavirus. En het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet, meldt het OM. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Rijkswaterstaat voert tot en met maandag 8 juni groot onderhoud uit aan de A28 in Drenthe. Op verschillende trajecten wordt gewerkt aan het wegdek en aan viaducten, onderdoorgangen en tunnels. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging, met name in de ochtend- en avondspits. De werkzaamheden vinden plaats tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen, vanuit de richting Groningen naar Hogeveen en tussen Bijlen en Assen vanuit de richting Hogeveen naar Groningen. Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al om 3 uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. De term dauwtrappen komt daar vandaan. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben. Op 14 mei gaan we ook vroeg uit de veren om het Dwingelderveld te zien ontwaken. Halverwege de tocht staat er een heerlijk ontbijt klaar. Een welkome beloning na een stevige wandeling om vervolgens de tocht verder af te maken. Meer informatie is te vinden op www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-Dwingelderveld.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. In het Vondelpark geldt vanaf vandaag een verbod op fatbikes. Overtreders krijgen de komende 2 weken eerst nog een waarschuwing. Daarna riskeren ze een boete van €115. De maatregel moet overlast van de fietsen verminderen. De gemeente Amsterdam onderzoekt de effecten en bekijkt of het verbod later ook op andere plekken kan worden ingevoerd. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. En tot zover het nieuws. Af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude 5 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En op de A59 richting Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en de afrit Dussen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Een expositie van werken van Trix Rens en foto's van de racekiekers. Hoe kun je kijken naar het interessante natuurhistorisch gebied de Ommerschans, net buiten Balkbrug? De nieuwe expositie Ommerschans Belicht geeft antwoorden. De expositie Ommerschans Belicht is te zien van 3 mei tot en met 5 juli in de Reestkamer Oud-Averreest 5 in Balkbrug. Openingstijden zaterdag en zondag van 2 tot 4. Gesloten op Tweede Pinksterdag. De toegang is gratis. Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl, waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland stijgt ook weer. Op dit moment kunnen veel vrachtschepen op de rivier maar zo'n 60-70% van hun capaciteit gebruiken. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en de AOW niet schrapt. En ook een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius blijken besmet met het Hantavirus. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien vanmiddag. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Douwtrappen is een traditie om heel vroeg in de ochtend een wandeling te maken. Dat kan dit jaar op donderdag 14 mei in Echten. De start is om 6 uur bij het Huis met de Bellen. Onder leiding van een gids hoor je onderweg leuke verhalen en is er een interessante pauze bij een lokale agrarische ondernemer. Na de wandeling van ongeveer 10 kilometer staat er in de Olde Karke een heerlijk luxe ontbijtbuffet klaar. Samen genieten van een frisse wandeling door de natuur en gezelligheid. Kosten inclusief ontbijt €15. Maak het mee en meld je snel aan, want vol is vol. Opgave per mail voor maandag 11 mei naar huismetdebellen@gmail.com. Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al om 3 uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. De term douwtrappen komt daar vandaan. De douw op het gras zou een zuiverende werking hebben. Op 14 mei gaan we ook vroeg uit de veren om het Dwingelderveld te zien ontwaken. Halverwege de tocht staat er een heerlijk ontbijt klaar. Een welkome beloning na een stevige wandeling om vervolgens de tocht verder af te maken. Meer informatie is te vinden op www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-Dwingelderveld.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland stijgt weer na recente regenval. Daardoor kunnen vrachtschepen weer wat meer lading meenemen. Op dit moment kunnen veel schepen maar zo'n 60-70% van hun capaciteit gebruiken. De rivier was de afgelopen weken te ondiep door droogte. Verwacht wordt dat het waterpeil later deze week verder normaliseert. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jette wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot stakingen overgegaan. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. En tot zover het nieuws. Af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech. Die wordt elk moment geborgen, maar op dit moment nog 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor de werkzaamheden bij de IJsselbrug ook 10 minuten vertraging. En daardoor ook vertraging op de N325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij Westervoort. Ook daar, zoals gezegd, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Let's do it.
12: Wij zijn

zijn de headlines uit het nieuws. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Een vlucht van KLM van Malaga naar Schiphol is zaterdag vertraagd door een bommelding. Na ontruiming van het toestel is er geen bom gevonden. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen. En meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt. De minister belooft met een voorstel te komen. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien vanmiddag. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimers Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Een vlucht van KLM van Malaga naar Schiphol is zaterdag vertraagd door een bommelding via een wifi-hotspotnaam aan boord met een dreigende tekst. Na melding van de luchtvaartmaatschappij ontruimden de Spaanse autoriteiten het toestel, maar er werd niets gevonden. KLM doet geen uitspraken over de passagier en eventuele gevolgen voor de betreffende persoon. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. Minister Veilbrief van Sociale Zaken heeft laten weten dat het kabinet, na aanleiding van het ultimatum, binnenkort met een voorstel komt. En tot zover het nieuws. Af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt voorzichtig gaan alweer wat drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug nog 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Veel vertraging nu op de A15 van Europoort naar Gorkum. Bij Alblasserdam gebeurde ook zojuist een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. En de N325 tenslotte Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
0: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is DNO.
1: Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen de wijken Eihorst en in het landschap van het grensriviertje de Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. Op zondag 17 mei klinkt opnieuw het startschot voor de Kolonieloop, een hardloop-evenement dat inmiddels is uitgegroeid tot een geliefde traditie in de gemeente Westerveld. Met maar liefst 1000 deelnemers belooft het opnieuw een sportieve en sfeervolle dag te worden. Dwars door het unieke landschap van de koloniën van weldadigheid. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10, 15 of 21 kilometer. Met daarnaast een speciale 2,5 kilometer loop voor de kinderen.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïnse kinderen door Rusland. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen de 24-jarige Jordi C. voor de dodelijke schietpartij in een Jumbo in Vlissingen, waarbij een 44-jarige man om het leven kwam. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. En het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Muziek in De Wiek gaat op herhaling. Op zondag 17 mei vindt in De Wijk de tweede editie plaats van het gratis toegankelijke festival. Tussen 1 en 6 veranderen huiskamers en tuinen in het dorp in intieme podia voor live muziek. Bezoekers kunnen een gevarieerd muzikaal programma verwachten dat varieert van Ierse folk, semi-akoestische muziek, rock, metal en van boerenrock tot klassiek. Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl, waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen de 24-jarige Jordi C. voor de dodelijke schietpartij in een Jumbo in Vlissingen. Daarbij kwam een 44-jarige man om het leven. Volgens het OM gaat het om doodslag, niet moord, omdat er geen vooropgezet plan was. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. En tot zover het nieuws. Vanuit het noordwesten trekken buien over. Boven het noordwestelijk kustgebied hebben we te maken met zware windstoten. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden en vannacht neemt de wind weer af. Morgen wisselvallig met af en toe regen en maximaal 11 tot 14 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nu de vakantieperiodes voorbij zijn, is het weer een ouderwetse avondspits met in totaal inmiddels alweer 400 kilometer file. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. A2 Eindhoven richting Maastricht voor Born een kwartier oponthoud. A12 dan Den Haag richting Arnhem. Bij Bunnik is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A15 Europort Gorkum bij Alblasserdam. 11 kilometer file rijden althans voor Alblasserdam. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er gebeurt een ongeluk en zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. En tenslotte is het ook weer erg druk op de A325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug. 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al om 3 uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. De term douwtrappen komt daar vandaan. De douw op het gras zou een zuiverende werking hebben. Op 14 mei gaan we ook vroeg uit de veren om het Dwingelderveld te zien ontwaken. Halverwege de tocht staat er een heerlijk ontbijt klaar. Een welkome beloning na een stevige wandeling om vervolgens de tocht verder af te maken. Meer informatie is te vinden op www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-Dwingelderveld. Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen De Wijk en Eihorst en in het landschap van het grensriviertje De Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Unie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Een 37-jarige man die een explosie veroorzaakte bij een pand van D66 in Den Haag wordt verdacht van handelen met een terroristisch oogmerk. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. En de Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over. Boven het noordwestelijk kustgebied hebben we te maken met zware windstoten. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden en vannacht neemt de wind weer af. Morgen wisselvallig met af en toe regen en maximaal 11 tot 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: De Dwingelermarkt op 11 mei is een gezellige markt met kramen verspreid over de hele Brink in Dwingelo. Op de Kleine Brink is de kermis, ook het weekend daarvoor, geopend. 'S Ochtends is er een paardenmarkt en een kinderochtend voor de jongste bezoekers. 'S Middags is er een leuke activiteit voor volwassenen, waarna de dag wordt afgesloten met een borrel in de lokale cafés. De markt begint om 7 uur 's morgens en eindigt om 8 uur 's avonds. Inwoners van Hogeveen en omgeving kunnen op vrijdag 9 mei en donderdag 21 mei deelnemen aan Vier het Leven. Twee middagen waarin ontmoeting, nabijheid en ervaren centraal staan. De activiteiten vinden plaats bij het klooster in Hogeveen en richten zich op mensen voor wie het leven is veranderd, bijvoorbeeld door ziekte, verlies of ingrijpende gebeurtenissen. De middagen worden gehouden door het Toon Hermanshuis Drenthe en het klooster. Deelname is gratis. Reserveren kan via vierhetleven.eventbrite.com. Vol is vol.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn al eerder besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Saar, heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. De 37-jarige man die een explosie veroorzaakte bij een pand van D66 in Den Haag wordt verdacht van handelen met een terroristisch oogmerk. Hij gooide afgelopen donderdagavond een vuurwerkbom in het pand. Er raakte niemand gewond. De verdachte heeft nog geen motief gegeven en blijft langer vastzitten. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. En tot zover het nieuws.
6: Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons, maar op een aantal plekken nog behoorlijk wat vertraging, want er staat tenslotte ook nog ruim 300 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Nieuwemeer 4 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam de Baasjes en Amsterdam Oud-Zuid staat 3 kilometer file, maar wel een kwartier oponthoud. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. De A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linker rijstrook dicht. Er zitten daar gaten in het asfalt. En tenslotte valt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer staat een auto met pech. Er staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
16: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Vandaag vertrekken twee evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege het hantavirus op cruiseschip Hondius. De man die gewapend het mediagala van Donald Trump probeerde te bestormen, ontkent alle aanklachten, waaronder een moordplan op de president. De Europese Unie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de anders variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. De man die gewapend het mediagala van Donald Trump probeerde te bestormen, ontkent alle aanklachten, waaronder een moordplan op de president. Bij zijn arrestatie ontstond een schietpartij waarbij een agent werd geraakt. De man droeg meerdere wapens en stuurde vooraf een manifest waarin hij geweld tegen regeringsleden aankondigde. De Europese Unie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn eerder al besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. En tot zover het nieuws. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden.
4: Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij. Er staan nog een paar opvallende files. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij Westervoort 4 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. De hoogte van Zwolle Centrum is dat gebeurd. Daar was al een rijstrook afgesloten. Inmiddels zijn dat er 2. De vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tenslotte valt ook nog op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Voor Hoek van Holland 2 kilometer file en 10 minuten op en uit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Wij zijn DNO.
14: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
13: DNO.
15: Dit is DNO Sport.
16: Ja!
15: Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport met nieuws en achtergronden en live verslagen. Dit is DNO Sport.
17: Een heel goedenavond en leuk dat je weer luistert naar DNO Sport op de maandagavond. We gaan weer een uur terugblikken op afgelopen weekend. Bijvoorbeeld op de zege van Eihorst gistermiddag tegen HH Combi. Het was druk in de bossen van Eihorst. En in de allerlaatste minuut won Eihorst die wedstrijd. Waardoor de ploeg van Dick Runhert opeens op pole position staat. Voor de titel in de vijfde klasse A. En we pikken er nog iets uit. Kios uit Ruinerwold. De korfballers speelden tegen Wit-Blauw afgelopen zaterdag. En pakten de eerste zege in de ereklasse. Als Kios bij de eerste twee eindigt, dan handhaaft het zich zelfs op dat niveau op het veld. Genoeg dus om over te praten vanavond in deze DNO Sport.
15: Dit is DNO Sport.

0: Pipao is dat met China in Your Hands. Aan de start dus van deze DNO Sport. En natuurlijk beginnen we te praten over de derde divisie A. Met weer eens een zege voor Staphorst. En dat gebeurde op eigen veld tegen de Hekkensluiter. Tegen HSC 21. Het werd op het Noorderslag 4-0. Daarover nu Richard Karrebelts. Goedenavond Richard.
1: Goedenavond Jan-Willem.
0: Ja, in de krant lees ik jouw woorden dat Sam Krauter zaterdag symbool stond voor de hele groep. Wat bedoelde je daarmee?
1: Dat de opluchting heel erg groot was. Sam heeft natuurlijk heel moeilijk na de winter. Scoort moeizaam, heeft gewoon maar 2 jaar gemaakt. En op het moment dat hij de eerste maakte, toen was het meteen raak. Want toen kwam nummer 2 en 3 ook. En eigenlijk hetzelfde geldt eigenlijk dat we de eerste keer sinds weken weer een keer voort kon komen. En eigenlijk daarna gewoon weer heel makkelijk voetballen.
0: Ja, zie je dat dan direct weer goed vallen naar die 1-0?
1: Nou, je ziet, kijk, elke ploeg bij ons in de klasse die heeft een mindere periode gehad. Dat kan ook niet anders als je 34 wedstrijden speelt. Dan heb je allemaal, zelfs Roda Raalte heeft een mindere periode gehad. Alleen die kregen hem eigenlijk als laatste toen ze al een grote voorsprong hadden. En dan wordt hij tussen de oortjes minder pijnlijk. Maar iedereen die heeft daar gewoon last van.
0: Ja, Roda Raalte bijvoorbeeld nu 11e in die derde periode, om maar eens iets te noemen. En dat, ja, je ziet de gekste dingen natuurlijk terug met bijvoorbeeld de Hogeveen dat opeens echt meedoet in die laatste periode.
1: Ja, nou ja, precies. Dus als jij in een periode goed bent, hè, dat wij met de eerste gaat dat hij ons net ontglipte. Ja, dan kan je hem zo weer pakken. Dat is natuurlijk mooi ook met al die periodes in het voetbal.
0: Ja. Hoe zit dat nu bij jou in de groep? Hè? Kijkende naar die nederlaag, kijkende naar de situatie op de ranglijst. Zo hoog mogelijk eindigen, dat wil je natuurlijk altijd. Zie je dat jouw ploeg dat vuur ook nog steeds makkelijk op het veld kan leggen?
1: Ja hoor, dat vind ik geen enkel probleem. We hebben zaterdag ook gedaan en ik heb ook gezegd, jongens, we moeten nog 3 wedstrijden, we mogen nog 3 wedstrijden. En wij verwachten gewoon 9 punten. En wij verwachten gewoon dat we elke week volle bak gaan. Dat wij met een ongelooflijke hoge intensiteit spelen. En niks anders dan normaal. En doe je dat niet, ja, dan gaan de bordjes omhoog.
0: En kijk je dan nog naar de ranglijst?
1: Heb ik dat wel eerder gedaan?
0: Nou, volgens mij niet, hè?
1: Nee, volgens mij ook niet zo. Nee, daar ben ik nooit zo van. Maar ik weet dat we ook in de afgelopen periode na de winter gewoon een geweldige ontwikkeling door hebben gemaakt. Alleen ja, als we op de ranglijst gaan kijken, is het cijfermatig. En dan kan je ook depressief worden als je de laatste 5 wedstrijden 1 doelpunt maakt.
0: Nou, dat zullen ze in Staphorst niet zo snel laten gebeuren, toch?
1: Nee, maar ik heb het even op mezelf.
0: Ja, jij wel?
1: Nee, daarom. Je kan wel depressief worden natuurlijk. Ja. Als je naar 5 is 1 punt hebt als je op de stand gaat kijken.
0: Zeker weten. En ook als je dan nog eens zou hebben verslikt in de HSC 21, is niet gebeurd. En dus gelukkig weer een zegen. Nou, het worden nog wel aardige weken, hè, in de derde divisie. Want er moeten nog wat beslissingen gaan vallen.
1: Ja, nou goed, dit is sowieso natuurlijk de mooiste tijd van het voetbaljaar. Wie gaat er zometeen nog de na-competitie in? Wie wordt er nog kampioen? Dat is bij ons dan wel beslist. Nou ja, en als wij zometeen zelf klaar zijn, dan zal ik wel 2 keer in de week, denk ik, of 3 keer in de week nog bij een wedstrijd zitten. Want dat zijn de mooiste wedstrijden van het seizoen. Dus ik gun iedereen na-competitie, want als je daarna nog promoveert zoals wij vorig jaar hebben gehad, dan is dat nog gelukkig kampioen worden.
0: Ja, misschien wel. Misschien wel. Er waren inderdaad prachtige weken. Zo'n toetje komt er nu niet, toch?
1: Normaal gesproken niet, maar cijfermatig zou het nog kunnen.
0: Ja, cijfermatig zou het nog kunnen. Je kunt ook nog een rol gaan spelen in de strijd tussen Excelsior 31 en Urk. Die komt er misschien nog wel, want die gaan elkaar op de laatste speeldag treffen. Speelt dat nog mee in je hoofd?
1: Zeker. Nee, goed. Ik krijg van alle kanten natuurlijk al berichten vanaf Urk. Dat ik ze moet helpen, ik moet ze helpen. Ik voel meer druk nu voor de wedstrijd van aankomende zaterdag. Omdat we voor Urk moeten winnen, als dat ik in mijn hele trainerscarrière voor elke wedstrijd heb gevoeld.
0: Zal dat zijn als ze het voor elkaar krijgen, hè, om 16e te eindigen?
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. Dan, ook daar kan ik dan naar competitie kijken. Dus dat zou ik ook hartstikke leuk vinden als dat, als dat lukt. En laten we eerlijk zijn, voor Stappers is het natuurlijk ook veel leuker om, om de derby's tegen Urk te spelen.
2: Absoluut, absoluut. Kan nog lastiger worden dan als en Urk en DVS mee gaan doen?
1: Nee, dat valt wel mee. Dat zijn allemaal gescheiden.
2: Hoe gaat het met je zoon?
1: Ja, je speelt in een ander team, hè, dus ik hou het niet zo heel goed in de gaten. Maar toevallig was hij redelijk zaterdag.
2: Oké, mooi zo. Jullie gaan dus naar Excelsior 31. Het zijn altijd ook wel weer mooie wedstrijden. Hè? En ja, bij Excelsior is het ook niet rustig. Dus het zal wel het zal weer wat worden zaterdag.
1: Over het algemeen zijn bij Excelsior mooie wedstrijden. Mooi complex. Dat doet altijd wel wat. Een clubje die altijd meer wil als dat ze kunnen. Hè, of meer denken te kunnen. Dus daar heeft altijd wel een bepaalde mooie arrogantie, vind ik, binnen die club. En zeker in het, in het Twenteland, zeg maar. Dat is altijd wel leuk om daar altijd weer te voetballen.
2: Zeker weten. Nou, hopelijk lukt het ook weer eens een keer om 3 punten te pakken op vreemde bodem. En zo kun je dan misschien Urk nog een handje gaan helpen. Succes, Richard.
1: Ja, is goed. Dankjewel. Hè.
2: Dat was Richard Karrebelt, de trainer van Staphorst. En dat is nu de nummer 6 van de competitie. Na de zege dus is het in ieder geval weer over Eemdijk heen gewipt. Eemdijk verloor bij Hogeveen. En daardoor is Hogeveen een van de kanshebbers op de laatste periode. Er worden nog 2 wedstrijden gespeeld in de derde divisie. En Hogeveen staat in die laatste periode op gelijke hoogte met Genemuiden. Wel een minder doelsaldo. En het toeval wil dat op de laatste speeldag die ploegen ook nog eens tegen elkaar gaan spelen. Dan is het Hogeveen tegen Genemuiden. Dat is iets wat nog op het spel staat. Net zoals de strijd om plek 2 en 3 in deze derde divisie. En dus nog plek 16 en plek 17. Waar Excelsior 31 en Urk lijken te gaan uitmaken. Wie rechtstreeks gaat degraderen naar de vierde divisie. Maken we een stapje naar de vierde klasse G. Zo meteen komen natuurlijk ook Zuidwolde en Rauwveen nog aan bod in de derde klasse O. Maar we draaien dat nu eventjes zo om en gaan kijken naar Vitesse 63 uit Koekangen. Dat bij Elim won met 4-3. Een belangrijke zege nadat dat in 3 wedstrijden achter elkaar niet lukte. Wint Vitesse dus weer. Is het in ieder geval nu echt helemaal officieel veilig. En kan het ook nog eens naar boven kijken. Aan de telefoon trainer Emiel Slots. Emiel, goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
2: Ja, vat ik het een beetje goed samen zo?
3: Ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is.
2: Ja, 3-4 was een spektakel.
3: Een doelpunt wel inderdaad. En het ging ook echt eigenlijk wel op en neer ook de hele wedstrijd. Dus een 3-4, of eigenlijk misschien zelfs wel een 4-4 was het. Hè. Dat paste wel in het beeld van de wedstrijd, ja.
2: Ja, want in de blessuretijd, wat gebeurde er?
3: Er kwam een voorzet en de speler van Elim schiet hem van dichtbij op de goal en onze keeper houdt hem tegen. Maar via de keeper gaat hij tegen de paal, iets over de lijn. En vervolgens had onze keeper hem weer net achter de lijn vandaan. En dat heeft eigenlijk iedereen gezien, behalve de scheidsrechter. Ja, dat is wel degene die erover gaat. Dus ja. Hij zegt ook na de wedstrijd, ik kon het niet zien, dus ik kan daar ook niet een doelpunt voor geven.
2: Maar jij kon het wel zien.
3: Nee, ik kon het ook niet zien hoor. Wij zaten in de dugout dus vers weg. Maar iedereen op het veld en ook de vele toeschouwers aan die kant van het veld hebben het allemaal wel gezien.
2: Ja, heb je de beelden er ook nog op nageslagen?
3: Ja, maar ook daarin was het niet te zien. Want het was vrij druk in de 16, dus er stonden heel veel spelers voor. Daarom was het voor ons vanaf de bank ook niet goed te zien. En misschien daardoor voor de scheidsrechter ook al niet.
2: Nou, je wint dus, je maakt de 4, maar toch was het ook een wedstrijd waarin je wel chagrijnig werd, las ik.
3: Nou, ze kunnen het altijd mooi opschrijven, hè?
2: Ja.
3: Nee, weet je, de vraag van de journalist van de Stentro was van of ik er ook een beetje van kon genieten. En toen hadden we het inderdaad over van voor neutrale toeschouwers zou het vast mooi zijn geweest, omdat het spel op en neer ging en dat er 7 of misschien wel 8 doelpunten zijn gevallen. Nog een aantal kansen naar beide kanten. En toen zei ik, ja, als neutrale toeschouwer is altijd vast, maar als trainer hoop je toch op sommige momenten iets meer van dat alle controle in het aanvallen, maar ook vooral in het verdedigen. En daarin gaven we soms wel heel veel ruimte weg. Gaven ook misschien een aantal doelpunten wel wat makkelijk weg. Ondanks dat we heel blij zijn met een overwinning, blijven we natuurlijk ook toch altijd een beetje kritisch op wat we misschien doen.
2: Nou, kritisch moet je altijd blijven. Op een video bij een van de goals zag ik iemand heel blij van de bank springen. Dat was Frens Waningen, die heb je er sinds kort bij. Wat voegt hij toe in jullie team en in jouw staf?
3: We liepen er eigenlijk een tijdje tegenaan dat het... eigenlijk al een hele seizoen dat het binnen de selectie nogal wisselend is wie er wel en niet zijn. Daardoor is het ook nog wel eens wisselend wat eigenlijk de inzet is. Daar hebben we onderling een aantal goede gesprekken over gevoerd. Maar vanuit de club kwam toch ook van ja, misschien is het goed om iemand met toch ook een bepaalde ervaring en ook in het stukje, juist op dat stukje inzet en mentaliteit, om daarin erbij te voeren. Dus het is soms goed dat hij er... op die manier even extra bovenop kan zitten. Dat hij voor mij gewoon een extra klank wordt. En soms ook voor de jongens gewoon eens extra even om mee te praten.
2: Ja, dat gebeurt dus in de laatste wedstrijden van het seizoen. Een korte periode, of is het de bedoeling dat jullie ook na de zomer met elkaar doorgaan?
3: In eerste instantie is dit voor de rest van dit seizoen.
2: Oké, nou en dan ga je dus nog jacht maken op plek 4, denk ik. Want die strijd ligt aardig open, hè?
3: Ja, zeker. Nou ja, dat is het mooie nu. Zoals je in het begin al samenvat, hoeven we niet meer naar beneden te kijken. En naar boven ligt het inderdaad nog helemaal open. En dan hadden we afgelopen zaterdag hadden we 3 concurrenten en die zouden we alle 3 nog krijgen.
2: Ja.
3: Nou ja, de eerste hebben we daarvan gewonnen. En nu komt zaterdag Fitboys en die week daarna gaan we naar Des. Des speelt alleen nog tegen ons en Fitboys speelt ook nog tegen Elim. En Elim speelt ook nog tegen koploper Hollandse Veld.
2: Ja.
3: Dus ja...
2: Het voelt haast een beetje alsof je het in eigen hand hebt.
3: Nou ja, ik denk als we 2 keer winnen dat het... we hebben het niet helemaal in eigen hand, maar ik denk wel als we 2 keer winnen dat plek 4 voor ons is. Het is alleen nou niet zo dat de laatste paar wedstrijden ons garantie geven dat we ook zo'n 2 keer winnen.
2: Nee.
3: Dus ook daarom moeten we alles aan blijven doen en hard voor blijven werken met elkaar.
2: Wie wordt de kampioen?
3: Nou, ook dat is een spannende.
2: Ja. Heb je het idee dat Elim Hollandse Veld kan laten struikelen zaterdag?
3: Elim was er zelf heel erg van overtuigd afgelopen zaterdag.
2: Oké.
3: Ze misten ook tegen ons wel een aantal spelers. Ze hebben zelfs in de loop van de wedstrijd een aantal spelers gespaard. Jongens die op scherp stonden of niet helemaal fit waren. Maar ik vraag het me af. Als ze spelen zoals afgelopen zaterdag en ook 2 weken daarvoor heb ik ze tegen SVN zien spelen, dan denk ik niet dat ze van Hollandse Veld gaan winnen. Maar goed, in zo'n wedstrijd met zo'n derby op dat daar, dan komen natuurlijk wat extra krachten vrij. Dus ja, je weet het maar nooit.
2: Ja. Tegelijkertijd heeft SVM met de uitwedstrijd bij Steenwijk, dat ook aardig in vorm is, natuurlijk ook geen makkelijke wedstrijd voor de boeg staan. Maar
3: het is op een heel slecht veld en daar gaat SVM ook niet zo heel goed op.
2: Ja. En SCN gaat dat degraderen, denk je?
3: Ja, ik vind dat naast Dan Fries ook wel gewoon de minste ploeg. Bij CSVC verbaast het me nog steeds dat zij dat ze zo laag staan.
2: Ja.
3: Dus ik verwacht inderdaad wel, ook gezien het programma van die 2 ploegen, dat CSVC wel op de nacompetitieplek komt. En dan met hun kwaliteiten verwacht ik ook wel dat ze er gewoon in gaan blijven.
2: Die kans zit er natuurlijk wel in. Hoewel, ja, de nacompetitie is een moeras en daar kun je zomaar in verdrinken. Daar hoeven jullie in ieder geval niet meer naar te kijken. Jullie kunnen nog gaan voor plek 4. En daarvoor moet er zaterdag dus gewonnen worden thuis van Fitboys. Succes daarbij, Emiel.
3: Dankjewel.
2: Dat was Emiel Slot, de trainer van Vitesse 63. Nu op plek 7, maar het staat heel dicht bij elkaar. Want Des staat 4e en heeft maar 2 punten meer.
4: Dit is DNO Sport. Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Met nieuws en achtergronden en live verslagen.

0: Alex Warren en Fever Dream in deze DNO Sport. En in dit sportprogramma gaan we het nu hebben over de zaterdag derde klasse O, waar FC Zuidwolde zaterdag won van de Weide met 3-1. Uiteindelijk een vrij overtuigende zege, waardoor Zuidwolde heel dicht bij het veiligstellen van plek 2 is. En die tweede plek die biedt weer voordelen in de al bereikte nacompetitie. Want dan speel je in ieder geval de eerste ronde thuis. En mocht je die winnen, ook in ronde 2. Op het eigen kunstgras, dus op Woltingenslag, is dat wel degelijk een voordeel om dat te bereiken. En Zuidwolde kan die tweede plek veilig gaan stellen zaterdag in de uitwedstrijd bij de Hekkensluiter en ook de degradant Zwolse Boys. Dan ook Sportclub Roveen natuurlijk. Roveen volgen we ook. En Roveen ging weer eens onderuit. Dat was even geleden. Dat gebeurde uit bij Dize West. Uitslag 4-2. Waardoor Roveen nog steeds niet helemaal veilig is in deze spannende derde klasse. Oh, we gaan erover praten met de trainer, met Danny Giethoorn. Danny, goedenavond.
1: Ja, Willem, goedenavond.
0: Heb je nou een uur tegen 10 man gespeeld?
1: Ja, dit is ongelooflijk, Jan Willem.
0: Ja. Ja, leg het me maar uit.
1: Ja, we zijn slecht met de omstandigheden omgegaan. Echt, we hadden er meer van verwacht. En ja, als je dan ook tegen 10 man komt te staan, ja, dan hoop je eigenlijk dat je het cadeautje uitpakt. Maar nee, het zat er niet in. En ja, dat is echt een grote zonde. Want we hadden inderdaad een grote slag kunnen slaan. Ook voor het definitief veiligstellen.
0: Ja.
1: Nou ja, we lieten het na, helaas. We gaven niet thuis.
0: Ja, je had nog dicht bij plek 4 kunnen komen.
1: Ja. Wij hadden eigenlijk als staf zijn er nog hoop om misschien net mee te doen om toch nog die laatste periode.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, als we niet thuisgeven met elkaar in die wedstrijd, ja, dan wordt het een heel lastig verhaal.
0: Ja, was dat het? Niet thuisgeven? En hebben we het dan over het voetbal of hebben we het over een stukje mentaliteit? Want dat kan ik me bij Roveen niet zo goed voorstellen.
1: Nou, toch wel meer het laatste, heel eerlijk gezegd, ja. Dus nee, dat was voor ons ook wel eigenlijk verbazingwekkend als staf zijnde wat we de tweede helft zagen. Want ja, weet je, het was gewoon heel simpel. Kijk, het was in de eerste kwartier was het gewoon een open wedstrijd waarin beide kanten eigenlijk veel kansen kregen. En wij hadden de meeste. En ik denk dat we gewoon de eerste kwartier tot de eerste 20 minuten zeker 2 tot 3 goals hadden moeten maken. En die hebben mogelijk er wel echt gehad. Ja, en de score zij vanuit de andere kant in één keer 1-0. En daarna kwamen ze met 10 man te staan. Ja, we hebben eigenlijk genoeg kansen gehad, Jan Willem, om die wedstrijd in het slot te gooien. En ik denk, we zijn ook tegen elkaar in de rust van, we doen het niet eens heel slecht. Maar ja, en je moet wel die kansen gaan maken. Maar de tweede helft, ja, ik moet zeggen van, het was... je hoopt eigenlijk dat het iets losmaakt. 13 man, extra energie, maar dat was helaas niet te zien.
0: Nee, en dan ga je dus ook tegen Dize West onderuit. Want er zit ook kwaliteit in die ploeg, hè?
1: Ja, ik vind hun voetballend. Zijn het gewoon allemaal hele goede voetballers. Hè? Als je kijkt naar iedere individu die ze op het veld hebben staan, die kunnen allemaal wat met de bal. En als je ze ook nog heel veel tijd en ruimte geeft, ja, dan zijn het gewoon echt hele lijpe voetballers. En ja, daar hadden we van tevoren al voor gewaarschuwd bij de jongens. Van ja, weet je, let erop. Het zijn gewoon hele slimme voetballers. En ja, dat blijkt ook wel, want ondanks dat wij tegen 10 man speelden een uur lang, hebben wij daar niet van kunnen profiteren. En ja, dat moeten we de credits voor geven richting Dize West.
0: Ja, en dus kun je voorlopig plek 4 wel uit je hoofd zetten. Hoewel in deze competitie kan een week later alles wel weer anders zijn. Maar goed, ja, er staan nu zoveel ploegen tussen. Dat lijkt me wel een heel lastig verhaal.
1: Klopt. De doelstelling is nu, hè, want we hadden inderdaad nog hoop om iets richting het seizoen misschien wat te maken van die laatste periode. Daar ging het ook, daar zag het op een gegeven moment ook goed naar uit. Maar de komende twee wedstrijden wordt gewoon doelstelling veiligstellen.
0: Ja.
1: Zorgen dat je zo snel mogelijk veilig bent en dat je volgend jaar gewoon weer in de derde klasse speelt, want dat is

0: klopt, maar we hebben natuurlijk ook nog te maken met, als ik goed reken, is Om ook op 5 punten. Als Om het 2 wedstrijden weet te winnen, halen ze ons nog in. En daar kunnen wij volgens mij nog wel bij de laatste twee voor na-competitie terechtkomen.
1: Nou ja, dat rekenen kun je achterwege laten als je zaterdag thuis van ze wint.
0: Ja, nee, maar daar gaan we ook volle bak voor strijden. Alleen het is een zonde, hè. We hadden verwacht van, nou weet je, we gaan serieus nog misschien wel meedoen voor die laatste periode. En dan, ja, helaas zat het er niet in.
1: Zit er niet in. Ja, het is een seizoen van... Ja, van pieken en dalen uiteindelijk geworden. Ja, over een paar weken maar even goed de boel doorlichten, denk ik, en evalueren met elkaar.
0: Wat jij zegt is een hele mooie omschrijving wat dit seizoen voor ons typeert. We zijn echt van de hoogtepunten naar diepe dalen gegaan. Waarbij we vorige week tegen Hoogeveen een ontzettend spectaculaire wedstrijd hebben meegemaakt. En zelfs in die wedstrijd ontstaan hele diepe dalen en hele hoge punten. Want we staan 3-0 achter en we winnen nog met 5-4.
1: Ja.
0: Dus het is heel typerend voor ons seizoen. We kunnen hele goede momenten op de mat leggen. En dan kunnen we ook gewoon echt een dikke uitslag neerzetten. Maar het kan ook zomaar zijn dat het gewoon tegen de wat mindere tegenstanders... of tegenstanders waarvan je verwacht. Want dan kunnen we wel wat halen dat het dan op een gegeven moment toch niet lukt. Hè? Want als je dan kijkt... Om en stonden we tegen 10 man een uur lang. Die gewest stonden we tegen 10 man een uur lang. En dan moet je eigenlijk wel een beetje resultaat halen.
1: Ja, en dat gebeurt dus ook zaterdag niet. Hoogeveen en DVC dus tegen elkaar zaterdag. Ik noemde het net al even. Hoogeveen nu nederlaag na nederlaag. Weet jij wat daar aan de hand is?
0: Ja, geen idee. Ja. Ik moet zeggen, tegen ons speelden ze echt de eerste helft echt gewoon goed. En ze kwamen gewoon 3-0 voor. En dat was ook gewoon echt gewoon niet gestolen of zo, want we deden gewoon echt niet echt leuk voetbal zien. Maar ik denk dat het op een gegeven moment, ja, toen werd het 3-1 en toen werd het, toen knakte er iets. En ja, dat is wel bijzonder. Hè. Je staat 3-1 voor, dan denk je van nou, dan mag je verwachten dat die jongens er wel hoop op hebben. Maar ja, het was op een gegeven moment weg. Ik denk toch dat daar het moraal, dat het grootste probleem is bij Hoogeveen.
1: Nou, en als we dan toch een beetje aan het kijken naar andere ploegen zijn. Zuidwolde gaat de na-competitie in. En wie nemen ze mee?
0: Ja, volgens mij de spits, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, Giovanni van Dijk is weer terug, zag ik.
1: Ja, Giovanni van Dijk nemen ze mee. Die denkt op tijd fit te zijn. Maar welke andere ploegen bovenin gaan erin meedoen, denk jij?
0: Echt een hele goede vraag. Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Ik denk die Quick. En dat zou ik ook gezien hoe ze voetballen, zou ik dat ook wel verdiend vinden.
1: Ja, die staan er goed voor. En dan hebben we een heel aantal ploegen die nog om plek 4 meedoen. En AC kan misschien nog verrassend uit de hoek gaan komen in die laatste periode. Hè?
0: Ja, dat klopt. Al moet je vragen me wel af met de fusie. Ja, wat is dan, hè, wat wijsheid, hè? Ja. Want kom natuurlijk dan, wat ga je ervan maken? En dan, ja, dan denk ik van, je komt er in de na-competitie. Ja, dan kom je straks misschien tweede klasse weer, of ja, tweede klasse te spelen.
1: Ja.
0: En wat de andere ploeg speelt volgens mij ook nu tweede klas, maar die staan een beetje wat onderin.
1: Die zijn laatste, ja.
0: Ja, dan blijf je op hetzelfde niveau. Ja, weet je, het is, ik ben heel benieuwd hoe de komende 2 weken, hoe die wedstrijden zich ontwikkelen. En ja, weet je, ik zeg al van puur als trainer zijnde en kijkend naar de ploeg waar we tegen gespeeld hebben, vind ik gewoon dat die Quick, die hoort gewoon thuis in de tweede klasse. Want die spelen gewoon echt een ontzettend goed voetbal. En we hebben 2 wedstrijden met de rug tegen de muur gestaan. Maar dat is gewoon, ik moet zeggen van, het is gewoon een heel degelijk elftal. Dus ik moet zeggen, ik gun het zo'n team ook gewoon.
1: En hoe kijk je naar Zuidwolde?
0: Ja, ook gewoon een hele goede ploeg. Eigenlijk met IVV, Piet Kwik en Zuidwolde zijn gewoon de 3 ploegen die er bovenuit steken in deze competitie. En dan kijk ik puur naar voetballend, op voetballend gebied. En hoe ze voetballen, wat een tactisch plan is. En daar kunnen heel veel ploegen, hebben daar gewoon moeite mee. En dan hoor je volgens mij, dan verdien je het in ieder geval om in de tweede klasse thuis te horen.
1: Nou, binnenkort weten we heel veel meer. En dan weten we ook of je er in ieder geval echt helemaal bent. Ik ga er wel vanuit. Zaterdag dus, Rauwveen. Jullie tegen FC Ommen. Succes daar.
0: Dankjewel, hè.
1: Dat was Danny Giethoorn, de trainer van Rauwveen. De huidige nummer 8 van de derde klasse. O, 5 punten voor. Dus ja, je kunt je haast toch niet voorstellen dat nog helemaal mis zou lopen voor Rauwveen in die laatste 2 wedstrijden. Dan racen we even langs een paar andere.

0: Klasses. Bijvoorbeeld de vijfde klasse H met VVAK dat speelde de thuiswedstrijd tegen BSVV, verloor met 2-4. VVAK blijft in de middenmoot, zevende plek in deze vijfde klasse H. En zaterdag gaat het op bezoek bij de nummer 2 bij FC Klazinaveen. En dan het zondagvoetbal met Ruinen dat nog altijd verwikkeld is in die strijd met Dalfsen. Ruinen heeft een puntje meer. Dat is al een paar weken zo. En dat is ook zo gebleven. Omdat beide ploegen gisteren onderuit gingen. Ruinen verloor met 5-2 thuis van WKE 16. En Dalfsen verloor met 1-5 van Germanicus. En zondag al de laatste speelronde in deze tweede klasse G. Dan is het Ruinen dat op bezoek gaat bij de Tukkers. De nummer 6. En uitgespeeld in deze competitie. En Dalfsen gaat naar RSC. Dat de achtste staat. En nog moet uitkijken dat het niet de nacompetitie in kukelt. 1 punt verschil. Dus in 1 ploeg gaat rechtstreeks degraderen. En de ander gaat de nacompetitie in. Ruinen dus nu op een puntje meer. Wakker speelde niet gistermiddag. En dus veel wijkers ook aanwezig in Eijhorst. Straks gaan we nog praten over de wedstrijd die Eijhorst won. Waardoor het nu op pole position staat in de titelstrijd. Wakker speelde dus niet. Oranje-zwart wel als achtervolger. En het ging dik onderuit. Het lijkt er steeds meer op dat Wakker, net als vorig seizoen, de nacompetitie om handhaving ingaat. Wakker speelt nog 2 wedstrijden. Het staat 2 puntjes voor op Oranje-zwart. En Wakker speelt zondag thuis tegen Emmeloord. En het gaat nog afsluiten uit bij Gorredijk. Oranje-zwart is dus de concurrent. Dat heeft Jubbega uit op het programma staan. Dan 4C met natuurlijk VV Ruinewold. Die ploeg doet weer mee sinds een aantal weken. Doet echt ook weer serieus mee om een prijs uiteindelijk in deze vierde klasse C. Maar gistermiddag averij. Want het werd thuis tegen Hodo. Jawel, 5-5 Ruinewold op plek 4. Maar het is nog maar de vraag of plek 4 aan het einde van de rit voldoende zal zijn. Dwingeloos in ieder geval kampioen. Het won met 5-0 van Hogesmilde. Maar wij gaan dus praten over VVR, over Ruinewold, met Jeroen Bakker. Jeroen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is er allemaal gebeurd gisteren, joh?
1: Nou, het was geen korfbal, het was echt voetbal.
0: Ja.
1: ja, krankzinnig. Ja, wij komen verdiend op voorsprong. En daarna is het eigenlijk was het een compleet open wedstrijd. En het had ook wel 8-8 kunnen zijn.
0: Ja, het wordt 5-5. Ben je dan nog blij met het punt? Want je komt wel laat gelijk, toch?
1: Achteraf uiteraard wel. Daardoor doen we ook nog enigszins mee. Hebben het helaas niet meer in eigen hand. Maar eigenlijk op basis van de eerste helft hadden we gewoon ook wel met 2 of 3 doelpunten een verschil voor moeten staan. Dus als ik de hele wedstrijd kijk, ik was alleen zagrijnig gisteren.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen. Je speelt tegen Hodo. Ja, ook de laatste weken zitten die er ook niet lekker in. Moeten ook naar beneden kijken. En dan rekent op meer.
1: Ja. Ja, en misschien was dat ook wel de valkuil. Dat de spelers dat ook dachten. Ondanks dat ze er echt wel voor gewaarschuwd hadden. Want ook Hodo moet gewoon mee in de nacompetitie. Ondanks dat ze nog 2 wedstrijden in hun bestaan hebben.
0: Ja.
1: Maar ja, dan zullen ze alsnog ook in die nacompetitie. Dus zij waren er ook aan gelegen om gewoon een overwinning te halen.
0: Ja. Ja, 5-5 nu. Eerder dit seizoen werd het al een keer 4-4. Ja, 3-3 had je er al een keer tussen staan. 4-3 een keer onderuit gegaan. Doelpuntrijke wedstrijden zijn het toch vaak die jullie spelen. Wat zegt dat over jouw ploeg?
1: Nou, dat we wel volop op op de aanval spelen. En zo ook de spelers positioneren. Waardoor je, als je dan achterin niet scherp bent, je wel tegendoepen kan krijgen.
0: Is dat ook wat je gisteren terug zag komen?
1: Ja, maar gisteren vond ik eigenlijk niet Ruinewold waardig hoe wij aan het verdedigen waren. Ik vond zeker dat wij de kansen wel heel makkelijk weggaven.
0: hoe reageer je daar als trainer op? Ben je iemand die uit je plaat gaat?
1: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nee, kijk, dit kan ook gebeuren. En als je aanvallend speelt, want dat speelde echt wel met heel hoog opstaande backs. Ja, dan weet je ook dat je tegen doelpunten aan kan lopen. Maar goed, wat ik zeg, ik heb na de wedstrijd wel gezegd dat ik niet helemaal tevreden was over de manier waarop.
0: Nee. Wat is jullie perspectief nu?
1: Nou, nog twee finales die we gewoon moeten winnen. En dan zijn we afhankelijk van zelfs nog stiekem een beetje van Dwingelo.
0: Ja.
1: Kijk, plek 3 geeft zekerheid op een periode. Heel misschien 4, maar dat ligt dus aan Dwingelo.
0: Ja, leg even uit. Dat heeft te maken met Vios en met Dwingelo en met die laatste wedstrijd die zij spelen.
1: Ja, Dwingelo moet nog tegen Vios. Als Vios die wint, dan en ze winnen nog hun andere wedstrijd.
0: Ja.
1: Dan pakken zij de eerste of de tweede periode. En dan blijft alleen periode 3 nog over voor de stand in de ranglijst.
0: Ja.
1: En die zal dan automatisch naar de hoogste gaan. En dat is op dit moment Smilde.
0: Ja. Dat is nu Smilde. Smilde ook wat mindere weken. Dus hoe dit allemaal gaat lopen is nog lang niet zeker.
1: Nee, wat dat betreft is alles nog mogelijk. En dus wij zullen er in ieder geval alles aan doen om de spelers weer scherp te krijgen. En die laatste twee wedstrijden gewoon goed af te sluiten.
0: Te beginnen aanstaande zondag uit bij Weerdingen, de nummer 7. Heel veel succes dan.
1: Dankjewel, Jan-Willem.
0: Dat was Jeroen Bakker, interim trainer nog altijd van VV Ruinewold. Nog 2 wedstrijden in ieder geval. En misschien nog wel een paar meer in het toetje. Dat de na-competitie heet Ruinewold. Dus nu 4e. Maar het heeft nog zicht op iets moois aan het einde van het seizoen.

0: Mark, Amber en Arway in de NO Sport. En nu gaan we praten over, ja, ik denk toch wel het hoogtepunt van de afgelopen weekend. Van gisteren in ieder geval. Want Eihorst speelde tegen HH Combi. Die ploeg heeft het hele jaar bovenaan gestaan in de vijfde klasse A. Maar nu niet meer. Omdat Ryan Haasjes in blessuretijd naar binnen trok. En de bal precies achter de doelman schoot. Met veel vreugde tot de gevolg. En we gaan eens even kijken hoe het is met trainer Dick Runhet. Dick, goedenavond.
1: Ja, Jeroen, goedenavond.
0: Ja, was het laat gisteravond?
1: Bij mij viel wel mee. Het was gisteren best wel een vermoeiende dag van mij langs de kant. Je moet ook je gaat de wedstrijd voorbereiden. Je hebt natuurlijk de warming-up, wedstrijdbespreking, wedstrijd zelf. En ik was denk ik 10:00 of 8:00 was ik thuis. Dus nog een redelijk tijdstip.
0: Maar je was in ieder geval goed uitgerust, want je had er een lekkere vakantie op zitten.
1: Ik had een lekkere vakantie op zitten. Wat dat betreft moet ik absoluut niet klagen. Ik heb een leuke vakantie gehad op Mallorca. Nou, daarna weer training gaan geven. En gisteren hadden we een leuke wedstrijd tegen HH Combi thuis. En die kraak hebben wij op het allerlaatste moment gelukkig gewonnen.
0: Ja, had je je al verzoend met 0-0?
1: Ja en nee. Je weet het maar nooit in de voetballerij. Dat is gewoon zo. Maar je gaat op een gegeven moment op het laatst ga iets proberen. Zet iemand extra meer naar voren. En dan krijg je natuurlijk meer ruimte achter je eigen verdediging.
0: Ja.
1: En ze kregen natuurlijk twee hele goede kansen. Na die minuten ze niet. Ja, dan kan er altijd iets gebeuren. En Barempel en voor mij in de 95e minuut. Een goede paas van rechts naar links voor. Pim die legt die bal prima terug op Ryan Haasjes en die maakt een mooie actie en rond bekwaam af in de benedenhoek en de ontlading daar bij de jongens dat was groot en wat leuk om te zien.
0: En bij jou?
1: Ja, enorm. En we vlogen elkaar in de armen, de technische staf en de wisselspelers. En dan ziet dan hoe dat beleefd wordt. Als iemand een goal maakt, de beslissende, zeg maar, of de winnende. Als je dan kijkt richting de kantine, zeg maar, dat iedereen gewoon vol overgave, zeg maar, blij is. En dat vind ik gewoon mooi om te zien.
0: Ja. Ja, veel mensen door het dolle heen. Het was sowieso heel druk. Het voelde al laatst een beetje als een kampioenswedstrijd.
1: Nou, zeg dat wel. Maar we moeten volgende aankomen zondag nog spelen. En dat moet je niet onderschatten. Want BNW is een goed voetballende ploeg. En staat niet voor niks vierde op de ranglijst. En daar moeten we wel weer voor gaan. Maar ik ben het met je eens. Het was wel een kraker gisteren.
0: Ja, zo lang heb je gejaagd op HH Combi. Iedere keer maar hopend op een misstap. En dan is het nu gewoon zover. Precies op het juiste moment ben je er overheen gewipt.
1: Ja, zet dat wel. En ik ken er heel goed filsterend uit. Die wonnen wij. En mijn zwager is onlangs de kant. Dus zegt het is 1-3.
0: Ja.
1: De Krachenburg aankomt. Ik zeg, ja, dat is erg jammer. En ik had gehoopt dat Krachenburg dan een punt zou pakken. En dan kom je in de kleedkamer. Dan komt een van de spelers naar mij toe van, het is 3-3 geworden. En even later werd ik gebeld door de trainer van Krachenburg. Ja, daar werd ik 3-3. Dus ja, toen hebben we de kans geroken. En gisteren gelukkig gepakt.
0: Ja. Maar nu moet je hem nog afmaken.
1: Ja, en dat is. Dat moeten we aankomen zondag hopelijk wel doen. En we gaan ervoor.
0: Ja, blauw en wit dus. BNW, de tegenstander. Ja. In Vledden, je zegt het al. Dat is ook een heel aardige ploeg. Die hebben er ook alweer 3 op rij gewonnen. Zijn ook alweer een heel tijdje ongeslagen. HH Combi speelt thuis tegen Vilsteren. Verwacht je nog hulp uit die hoek?
1: Het zal heel mooi zijn. Ik zal van de week even bellen met de trainer van Vilsteren.
0: Heel goed.
1: Sprak gisteren al, of vanmiddag nog, een van mijn collega's. Ik werk bij VMI in Epe. En die kwam ik tegen op de parkeerplaats en zei van, ja, we hebben gisteren met 1-0 gewonnen van Balbrug. Jullie met 1-0 van HH Combi. En je weet maar nooit. Als je van Balbrug kunt winnen, kun je misschien ook hopelijk stunten in Heiken of in Hooghalen.
0: Mm-hmm. Komt natuurlijk ook wel weer een stukje spanning bij, dat zal er misschien ook gisteren wel op gezeten hebben. Hoe gaat jouw ploeg daarmee om? Wat zie je daarvan?
1: Ja, gisteren kon je echt wel merken dat de spanning erop zat. Het was ook een best wel een zware, pittige wedstrijd. En dat kost veel energie. En dan merk je ook dat vooraf iedereen nog wel meer gespannen is dan bij andere wedstrijden. En dat is ook logisch. Nou, hopelijk kunnen we morgenavond lekker trainen. goed trainen. En dan op naar zondag. En dan hopelijk kunnen we daar een mooi resultaat behalen.
0: Het smaakt in ieder geval naar meer dan wat er gisteren gebeurde.
1: Absoluut. Dat zal heel mooi zijn.
0: Dat kan een prachtige middag worden. Dus zondagmiddag om 14:00 gewoon in Vledder BEW tegen IJhorst. En dan heb je het voor het eerst. Nou ja, al iets langer natuurlijk. Maar nu heb je het echt helemaal in eigen hand.
1: Sinds gistermiddag rond de klok van 4:00 hebben we het nu in eigen hand. En dat is mooi. En ja, het zal wel geweldig zijn dat we kunnen afmaken aankomende zondag.
0: Succes deze week met je ploeg, Dick.
1: Dankjewel,
0: Jan. Dat was Dick Runhert, de trotse koploper dus van de vijfde klasse A. Want het won gistermiddag IJhorst dus van HH Combi. Ja, 16 zegens, 2 keer gelijk en 1 nederlaag. En HH Combi bijna dezelfde cijfers. Maar nu dus een tweede nederlaag, waardoor IJhorst op pole position staat. Doelsaldo is ook bijna gelijk. Ze maken elkaar heel weinig. Maar IJhorst is dus nu in het voordeel en kan het zondag gaan afmaken. Dan over naar het korfbal met natuurlijk Kios sinds kort op het veld in de Ereklasse. Vorige week het seizoen alweer opgepakt met de uitwedstrijd bij NIC. Daar werd nog verloren, nipt met 24-22. Maar zaterdag waren daar de eerste punten ook op het veld op dit niveau. Dus thuis tegen Witblauw, een oude bekende, werd het 20-18. En daarover kunnen we gaan praten met trainer Frank Wachter. Goedenavond, Frank.
2: Goedenavond.
0: Nou, jullie zullen aardig in het kopje zitten, denk ik, bij Witblauw inmiddels.
2: Ja, inmiddels wel, ja. Die natuurlijk in de zaal alles verwacht dat ze kampioen zullen worden. Dus dat is wel lekker.
0: Ja. En fijn dat je direct thuis ook die zege pakt, hè? Want het is een kort format, deze competitie.
2: Ja, het veld is 2 jaar geleden over de kop gegaan. Ja. Dus je speelt 2 korte veldcompetities. En dan moet je er wel direct staan. En vorige week verloren van Nick, wat eigenlijk niet nodig was geweest. Dus dat was wel zuur. Kijk, en dan had je al op 4 gestaan. En dan maak je al een grote stap. Omdat je dit seizoen bij de beste 2 moet eindigen om die handhaving in de Ereklasse te houden.
0: Ja. Ja, dat lukte dan nog net niet. Nick wordt wel gezien als de favoriet in deze pool.
2: Ik had van tevoren Nick wel als favoriet opgesteld. De verschillen zijn gewoon heel klein. En dat zie je nu ook weer. Witblauw wint vorige week met 2 punten verschil. Wij verliezen met 2 verschil. Nu winnen wij weer met 2 verschil.
0: Ja.
2: Dus het ligt dicht bij elkaar. En we moeten de komende zaterdag weer tegen Witblauw. Ja, dan kun je al wel een mooie stap maken.
0: Hoe verliep die wedstrijd? Heb je de boel continu onder controle gehad?
2: Ja, de eerste helft ging echt wel gelijk op, hoor. We waren aan elkaar gewaagd. Gingen we met 10-10 de rust in. Ik miste wel een stukje energie in de wedstrijd. Ik weet niet wat het was, maar de meerdere wedstrijden die ik die dag heb gezien was dat het geval. En bij Witblauw zelf eigenlijk ook. In de tweede helft was dat echt wel een stuk beter. En konden we ook wat beter in de opdracht werken. Waardoor we uiteindelijk eigenlijk ook wel wegliepen en uiteindelijk op 5 kwamen. Alleen aan het eind kwam er toch misschien wat druk op van hey, we gaan deze wedstrijd wel eens kunnen winnen. Mm-hmm. En lieten we ze eigenlijk nog terugkomen door eigen fouten tot 2. Ja, dat was natuurlijk uiteindelijk wel zonde, omdat je ook in zo'n kleine competitie doelsaldo ook nog wel eens cruciaal kan zijn.
0: Ja, doelsaldo, onderling resultaten, dat soort zaken. Voor de duidelijkheid, je zit dus in een pool met 4 ploegen. Ja. Maar dan tref je in wedstrijd ronde 3 Witblauw alweer. En daarna pas de CSL. Leg me dat eens uit.
2: Kon ik het je maar uitleggen. We hebben het er van de week nog over gehad. En ik heb geen idee waarom ze dat doen. Wat het idee daarachter is. Je ziet dat bij DOS ook. Die zit bij het DVO in de pool. Iedereen weet dat het tussen die 2 ploegen gaat. Ja, die spelen nu, hebben afgelopen weekend tegen elkaar gespeeld. En die moeten dit weekend weer tegen elkaar. En dan is het eigenlijk al beslist daar. Dus dan, ik heb geen idee waarom.
0: Nee, het is dus een schema dat, zoals je zegt, vaker wordt gebruikt en meer wordt er gebruikt. Bij jullie zal nog geen beslissing vallen, maar je kunt wel een flinke stap maken als je ze weer weet te pakken.
2: Ja, als je ze weer weet te pakken, dan ben je op onderling resultaat natuurlijk sowieso de overhand. En dan is het, als als het een beetje mee zit, is het dan nog één wedstrijd winnen van de drie. En dan zit je er denk ik bij.
0: Ja. Ja.
2: Dat is een beetje mijn inschatting.
0: En dan kan er nog wel eens iets moois in het verschiet liggen na de zomer.
2: Ja, dat zou wel helemaal bijzonder zijn. En dan heb je zometeen jarenlang een derby gehad tussen Zuidwolde en Ranehold. En dan komt er misschien wel een derby tussen Nijenveen en Ranehold.
0: Ja, ja, hoe, kun je eens uitleggen hoe uniek dat zou zijn?
2: Nou, ik had toevallig de krant vorige week ook aan de telefoon. Dat zei ik ook. Ik zeg, nou, voor mij, ik kan het me niet herinneren het ooit dat we tegen elkaar hebben gespeeld. En weet je, we hebben zo'n goed seizoen. Twee keer kampioen nu. En als je dan nu nog bij de beste twee kan eindigen, sowieso. Ja, dat is echt bizar.
0: Ja, het is eigenlijk het grote DOS waar je dan opeens zomaar bij ingedeeld zou kunnen worden.
2: Ja, dat zou wel kunnen, ja. Het wordt een taaie kluis.
0: Ja, nou goed, dat is voor latere zorgen in ieder geval.
2: Ja, maar het is een stukje ervaring ook, dat het kan. En dat we eigenlijk in de afgelopen drie jaar, in ieder geval dat ik zelf voor de groep sta, zoveel promoties heb kunnen maken, dat je dit met elkaar kan voor elkaar kan krijgen. Gewoon een superknappe prestatie.
0: Je zou er bijna voor willen blijven, voor zo'n affiche.
2: Ja. Ja, dat zou bijna wel willen, ja.
0: Is er al een nieuwe trainer eigenlijk?
2: Nee.
0: Weet je er iets van?
2: Ik weet dat er heel veel mensen gevraagd zijn en dat het nog niet gelukt is.
0: Wow.
2: En je had toch gehoopt dat je denkt van hé, we staan echt wel op de kaart, ja. We komen ook steeds meer in de picture. Dat toch een hele groep zou zijn, maar er zijn gewoon ook wel wat minder trainers dan dat vroeger waren die er zoveel tijd en energie in willen steken. En dat is toch vaak het probleem.
0: Ja, het probleem waar jij natuurlijk ook tegenaan bent gelopen. Maar je gaat eerst nog maar proberen Kiossen in deze mooie ereklasse te houden. Dit weekend dus direct weer tegen Wit-Blauw. Dan de uitwedstrijd. En dan kunnen jullie een mooie stap zetten. Heel veel succes daarbij in Kampen.
2: Hey. Dankjewel en een fijne uitzending.
0: Dat was Frank Wachter, de trainer dus van Kiev, dat de eerste punten binnen heeft in de ereklasse op het veld. En dan hebben we het natuurlijk over het korfbal. Zaterdag verwachten we er gewoon weer te zijn met DNO Sport. Dan gaan er nog meer beslissingen vallen. En dan zijn we er weer bij, rechtstreeks vanaf de velden. Heel graag, tot dan.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie en vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandschef Kaya Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de Anders-variant van het Hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. En tot zover het nieuws. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee. Ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost RobuustRice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobuustRice.nl.
0: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Let's do it.
15: Hey,

Je luistert naar de show Dance Beats. En we bedanken de collega's van de sport natuurlijk ook nog voor een update met betrekking tot alle voetbalwedstrijden die afgelopen week in de regio zijn gespeeld. Nu is het tijd voor muziek. De allerbeste Dance and House line-up vanavond tot 9 uur. Ik heb een paar hele mooie weten te vinden de afgelopen week. Een aantal hele nieuwe van nog maar een paar dagen oud. Onder andere de nieuwste van Armin van Buuren komt straks voorbij.

Ik presenteer live iedere maandagavond de show Dance Beats. Met, ik zei het al, een line-up van de allerbeste dance and house. Maar vooral ook de meest recente. En ik denk dat de meeste tracks die je vanavond gaat horen, dat je die voor het eerst hoort, want sommige zijn nog maar 1 of 2 dagen oud. Wij struinen hier dag en nacht de streamingsdienst af op zoek naar de meest recente, maar vooral ook de allerbeste dance and house. En dat bewijzen we al jarenlang op de maandagavond. Je kunt de studio eventueel bereiken via WhatsApp 06

alleen maar van dromen. En hij kan zich in het rijtje scharen van de allerbeste DJ-producers die hier op deze aardbol rondlopen. Zijn allernieuwste track, ga je zo dadelijk horen, het nummer heet Fate. En die was van 1 mei.

Oh, dan zijn we in ieder geval goed wakker. Alesso. Zijn allernieuwste track, Fade. En deze heeft hij 1 mei op de streamingsdienst gezet. En dat hoor je nu al hier bij DNO Radio. Ook de volgende is hartstikke nieuw. Die is zelfs nog van recentere datum, van 8 mei. Van de Britse DJ-producer Joel Corey. Met zijn nieuwste track, Devotion. Power.

moet zeggen, dat stamt toch wel lekker weg, hoor. Dat draait lekker weg, de eter in. Op de radiofrequenties van DNO Radio 104.8 voor Zuidwest-Drenthe. En Noord-Overijssel stemt af op 106.6. Maar wat aannemelijker is, is streamen via wijzijndno.nl. We gaan naar onze zuidenburen, naar België. Daar zit een DJ-producer met de naam Andromedic. En daarvan zijn allernieuwste. Het nummer heet Hold Me in Heaven. The best musical experience.

0: Het is een electronic producer. En hij maakt Progressive House. Zijn naam is Cascade. En daarvan ook zijn nieuwste track, Meet Again.
1: Hey, wij zijn DNO.
2: Dance Beats.
1: All right, y'all.
2: De beste dance en...

0: Discover the best dance music in the world.
1: Nou, dat doen we zeker hier. De allerbeste dance muziek, maar ook house, progressive house, komt allemaal voorbij. En op dit moment luister je naar de allernieuwste van Armin van Buuren. Nog maar een paar dagen oud. Serendipity heet de track.

0: DJ Martin.
1: We gaan naar Australië, daar zit de DJ-producer Luz. En ook van hem een hele nieuwe track. Het nummer heet Say That You'll Be There.

0: kende. Als ik zeg een van de beste zangeressen van Engeland. Ja, dan kan ik het maar over één iemand hebben. Becky Hill. En ook Becky Hill heeft een nieuwe track op de streamingsdienst gezet. Nummer heet Hands on Me.
1: Tune into the best electronic dance music from around the world.

eerste track in ieder geval dus van Becky Hill, Hands on Me. Fantastisch nieuwe track. En dat geldt ook voor deze. Matillo. Hij komt uit Californië, is 24 lentes jong. En nu al in staat om dit soort muziek te produceren. Ik vind daar wat van. Zijn nieuwste track, Without You, hier bij DNO Radio. Welkom bij de show.

zijn toch de pareltjes van de show, hoor. Hij komt uit Californië, Matillo. Without You, wat een leuke track. Ook een wat minder bekende DJ-producer. Is nog maar 24 jaar. Als je dan in staat bent om dit soort muziek te produceren, nou, dan ben ik benieuwd wat er nog meer gaat komen.

De volgende hoef ik eigenlijk niet meer aan te kondigen. Hij komt uit Engeland, een van de beste producer, DJ's, zangers. Zijn naam is Calvin Harris. En hij heeft ook een nieuwe track op de streamingsdienst gezet. Is ook van 8 mei. Dat geldt, of dat gold eigenlijk ook voor Matillo die je net hoorde. Calvin Harris dus, zijn nieuwste, Satisfy. Deze.

0: D. Wat hier Armin van Buren is daar D.O.D. En die heeft Haley May bereid gevonden zijn nieuwste track in te zingen. En dat nummer heet Closure.
1: Dance Beats. DJ Martin. Hey, yeah. Dance Beats met DJ Martin.

0: producer Shane Cars. En van hem zijn allernieuwste track, Don't Wait.
1: Oh, hier is Alyosha Ram met deze plaatje. Ik vind het echt heel mooi hoor. Echt waar, niet normaal. Puh, die echt stampen.

NO Radio. Welkom bij de show Dance Beats. Line-up iedere maandagavond van de beste dance en house. Ella Henderson.

straks toch de kachel maar weer een beetje opstoken. En kom lekker dicht bij die radio zitten, hè. Stay tuned. Ook na de klok van 9 uur. De show Crossroads. Blijf gewoon altijd lekker luisteren naar DNO Radio. Allerbeste muziek, nieuws en achtergronden. Sport. Je komt het allemaal tegen hier. En volgende week maandag zijn wij er weer. Van de show Dance Beats. Met een line-up van de allerbeste dance in house. En vooral ook, heb je vanavond ook weer gehoord, de meest recente. Uploads hoor je altijd hier als eerste. Bij DNO Radio. Dank voor het luisteren. Graag tot volgende.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving.

0: Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet, het toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandschef Kaya Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. En tot zover het nieuws. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country, rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Ik trap vandaag af met Emily Nanny, die de Nashville-traditie nieuw leven inblaast. Ook aandacht voor de act van de maand, Dan Seals. En natuurlijk het prachtige album van de maand van Ben Gerrell.

Emily Nanny is de reizende ster van de moderne honky-tonk. En dat hoor je direct terug op haar nieuwe werk. Met een stem die doet denken aan de gouden jaren van de country, brengt ze met Take My Money en You Only Said It To Hurt Me een heerlijke, eigenwijze energie. Haar sound is geworteld in Nashville, maar met een verfrissende, nuchtere blik van nu. In Good Ma'am laat ze horen dat ze geen blad voor de mond neemt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Jarrell lijkt wel de reïncarnatie van Waylon Jennings. Dezelfde diepe bariton, de steeds terugkerende trainbeat en de alom aanwezige pedal steel. De singer-songwriter uit Alabama, die tegenwoordig in Nashville woont, heeft met Tennessee Turnaround een plaat gemaakt waarbij je even weer in de jaren 70 waant. In Dreamers hoor je het stof van de weg en de echo van Nashville-legendes.

Charlie Marie brengt met haar album Signs een ode aan de klassieke countryvrouw uit de jaren 90. Kenkemaker's Highway is een sfeervol nummer dat je meeneemt op een rit door New England. Haar stem is kraakhelder en de instrumentatie is subtiel, doch effectief.

De original van de week is een absolute wereldklassieker. Bill Withers schreef dit nummer over broederschap en steun in 1972, geïnspireerd door zijn jeugd in een kolenmijnstadje in West Virginia. Het is een van de weinige nummers die door bijna elk genre is geadopteerd. De simpele pianoriff en de universele boodschap maken het na al die jaren nog steeds een krachtig statement. In het tweede uur de country versie.

0: Wanneer twee van de grootste namen in de hedendaagse country de krachten bundelen, weet je dat het goed zit. In Horses and Divorces horen we de harmonieën tussen Kacey Musgraves en Miranda Lambert perfect op elkaar aansluiten. Het nummer snijdt de pijn van het leven aan met de nodige country-ironie. Het is een sterke samenwerking die laat horen dat vrouwelijke vriendschap en muziek een ijzersterke combinatie vormen.
1: Getipt voor de top.

Dan Seals laat op I Won't Be Blue Anymore horen waarom hij in de jaren 80 uitgroeide tot een van de grootste namen in Nashville. Het nummer ademt die typische gepolijste country pop sound van die tijd, gedragen door zijn herkenbare en rustgevende stem. Seals had de zeldzame gave om weemoed om te zetten in iets hoopvols. En deze track is daar het perfecte voorbeeld van. Een tijdloze klassieker die nog steeds staat als een huis.

In Made in Holland schittert Douwe Bob met materiaal van zijn nieuwe album Outcast Town. Douwe heeft altijd een diepe liefde gehad voor de Amerikaanse muziektraditie en dat hoor je in Wanna Be Free en A Little Bit Stronger. Puur vakmanschap van eigen bodem.

Nog meer Nederlands talent met Kirsten Alting. In Keep On Moving horen we een frisse Americana sound met een positieve boodschap. Kirsten heeft een warme stem die perfect past bij dit soort mid-tempo nummers.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Een stemmig en eervol afscheid in So Long Buddy van Cliff Murphy. Afkomstig van het album Bay State Lullaby ademt dit nummer de sfeer van een intiem huiskamerconcert. Het is een breekbaar lied dat laat horen hoe krachtig country kan zijn wanneer alle opsmuk achterwege wordt gelaten.
2: So long, buddy.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Waar Dreamers meer verhalend was, laat Ben Jarrell via Red Dress een meer opzwepende en venijnige kant van zichzelf horen. Het gitaarwerk is scherp en de energie spat van de opname af, alsof de band live in de studio een honky-tonk tent afbreekt.

Als je op zoek bent naar de perfecte song voor een zaterdagavond in de kroeg, dan is Spencer Hatcher je man. Honky Tonk Hideaway doet precies wat de titel belooft. Het biedt een ontsnapping naar een wereld van neonlichten en schuivende voeten op de dansvloer. Met zijn energieke banjo en gitaarspel brengt Spencer de sfeer er direct in.

Van het album Drought Flower horen we Calling All Cars, een nummer dat de grens opzoekt tussen alt country en rock'n'roll. De Droptines hebben een rauwe, ongepolijste energie die direct de aandacht trekt. Het is de perfecte soundtrack voor een nachtelijke rit over een verlaten snelweg. Het eerste uur zit erop, maar ik ben nog lang niet klaar. Blijf luisteren, want in het tweede uur duik ik in het werk van Don Sleets en heeft Todd Day Waite de hoofdrol in de rubriek In de Spotlight. Tot zometeen. Somebody.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de erezilveren Nipkoff-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet, het toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. En tot zover het nieuws. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
11: Ja!
0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

Kevin Carducci weet precies hoe hij de sfeer van een ouderwetse dancehall moet neerzetten. Met Open Up the Honky Tonks brengt hij een vrolijke uptempo track die uitnodigt om mee te tikken met je laarzen. Zijn album Easy Does It staat vol met dit soort pretentieloze heerlijke country. Dat was de perfecte opener voor dit tweede uur. Ik ga verder met Dan Seals en de track Head and West. Dit nummer vangt het ultieme gevoel van vrijheid en de drang om de horizon tegemoet te rijden. Een thema dat onlosmakelijk verbonden is met Amerikaanse country. Met de subtiele productie en zijn warme voordracht weet Seals de luisteraar direct mee te nemen op reis.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Als afsluiting van dit Dance Seals blokje horen we zijn uitvoering van Tobacco Road. Dit nummer, dat door talloze artiesten is gecoverd, krijgt in de handen van Seals een krachtige country rock injectie. Hij weet de rauwe tekst over armoede en overlevingsdrang te koppelen aan een sterke melodie, waardoor het zowel een textueel als muzikaal hoogtepunt is in zijn oeuvre.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ook in het tweede uur laat ik de kracht van Ben Jarrell horen met Here Comes Tomorrow. Dit nummer voelt als de beruchte ochtend na de avond ervoor en beschrijft de onvermijdelijke gevolgen van een wild leven. De rauwheid in zijn stem komt hier volledig tot de recht, ondersteund door een slepende melodie die je direct bij de strot grijpt. Het is de perfecte afspiegeling van de diversiteit die op zijn album Tennessee Turnaround te vinden is.

0: Christina Lindberg brengt een Zweedse touch aan in deze aflevering. Tow Truckin' Cowboy is een vrolijke knipoog naar de klassieke trucksongs uit de jaren 70. Het is een charmante single die bewijst dat country een universele taal is die overal ter wereld gesproken wordt.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Charlie Worsham wordt vaak de muzikant onder de muzikanten genoemd in Nashville. In Grass laat hij horen waarom hij zo gewaardeerd wordt. Prachtig gitaarwerk en een stem die zowel warm als krachtig is. Een slim geschreven nummer dat de eenvoud van het leven viert op een hoogwaardige manier.

De cover van de week wordt verzorgd door Sheridan Brass. Hij geeft een geheel eigen soulvolle Amerikanen draai aan de klassieker van Bill Withers. Waar het origineel al krachtig is, voegt Sheridan een laagje kwetsbaarheid toe. Een bewijs dat een goed liedje werkelijk in elk jasje past.

0: Dolly Parton schrijft Jolene en I Will Always Love You naar verluid op dezelfde dag. Dan praat je over een productieve dag. Iedereen kent Jolene. Maar wat gebeurde er daarna? Bells sloeg de handen ineen met de koningin van de country Dolly Parton voor dit vervolgverhaal. Son of Jolene is een slim geschreven track die inspeelt op de nostalgie van het origineel, maar met een moderne twist.
1: Fresh New Country.

0: Schijnwerp bestond, waren zijn liedjes wereldberoemd. Don Slitz was zo succesvol dat hij in 2012 werd opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Hij schreef The Gambler toen hij pas 23 jaar oud was en als computeroperator werkte. Maar ook hits als Rockin' with the Rhythm of the Rain voor de Judds en het emotionele I Think About You van Colin Ray kwamen uit zijn koker. Slitz had de unieke gave om universele waarheden te vangen in simpele, rake teksten. Een groot verlies voor de muziekwereld, maar zijn nalatenschap is onsterfelijk. Gelukkig maar.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Carly Pearce is een van de leidende dames in de huidige country pop scene. In You Can Have Him horen we haar op haar scherpst. Met een tekst die geen blad voor de mond neemt. Het is een moderne break-up song met de klassieke country ziel. Precies waar Pearce zo goed in is.

0: can have him.
1: Een eigenzinnige samenwerking van Garrett T. Capps en Paul Leary, die resulteert in een eerbetoon aan San Antonio. Het nummer heeft een prettig, rammelend, authentiek geluid, dat dwars is van gepolijste studiotechnieken. Dit is country met een flinke dosis karakter en een beetje rariteit heeft het wel.

In de spotlight staat Todd Day Waite, een muzikant die de essentie van de Road ademt. Met zijn album Letters from the Road neemt hij ons mee op een reis door het Amerikaanse landschap, waarbij hij moeiteloos schakelt tussen country blues en vroege rock'n'roll. Who's to Blame is een prachtig voorbeeld van zijn relaxte, als tijdloze stijl, die perfect past in een rokerige bar ergens langs de snelweg. Ook op That's Not My Pal hoor je zijn authentieke vakmanschap. Todd Day Waite is een ras echte verhalenverteller die je met elke noot even ergens anders laat zijn.

Ik sluit af met Maverick Murphy, die ons herinnert aan waarom we zo van dit genre houden. I Can Hear the Honky Tonk is een ode aan de muziek zelf en de plekken waar deze tot leven komt. Met een knipoog naar het verleden en de blik op de toekomst is dit de perfecte afsluiter van de muzikale reis door de wereld van de country. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze muzikale reis. Tot de volgende keer.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de Winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met een Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. En tot zover het nieuws. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.
2: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

is overleden. Tiaf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. De organisatie praat de komende periode alleen met de Nederlandse werkgroep. Op de tweede dag van de landelijke eindexamens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond de Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. En tot zover het nieuws. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. En tot zover het nieuws. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.
2: Let's do it!
0: Wij zijn